Nog de ringetje weg dus naast. Op het zilverse meest op beetje op mijn. Pretty baby, you're the only one who makes me come. Super, toch? I'm gonna say that too. Eat the car.